de mijn eien. Zal jij nu vast verstaan? Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die vrouwens trommelalan. Jij vond die schatten, werden ei vatten, da jij van haven, die frelseren zal. Wees nog, jij höre stormen es brak, men door terug voor wölgen es lag. Sali, jij wenter, till han mij